0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Roy Meijer maakt zich op voor een overstap naar gemengde vechtsporten, maar zet de deur naar het profboksen nadrukkelijk op een kier. Voormalige judoka richt zich in de basis volledig op zijn nieuwe sportcarrière in de kooi, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst alsnog de overstap naar het professionele boksen gaat maken. Waarom? Omdat beide disciplines dicht bij elkaar liggen, zegt hij, en elkaar ook nauwelijks bijten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, die mogelijke stap blijft allerminst onopgemerkt in de vechtsportwereld. Populaire Nederlandse organisatie Boxing Gladiators heeft al laten weten dat Meijer bij hun altijd welkom is om de ring in te stappen. Dat is diezelfde organisatie die achter diverse gala's staat en ook een derde evenement heeft aangekondigd waar realityster Dave Roelvink zijn opwachting gaat maken. En dan naar Meijer. In het verleden deed hij al eens mee aan die spraakmakende gala's. Zo stond hij in de ring tegenover de Amerikaanse influencer Nick Nack Paddywhack. En vocht hij ook tegen vechtsporticoon Melvin Manhoef. En bij die ontmoetingen deelde hij krachtige stoten uit en moest de tegenstander uiteindelijk geblesseerd opgeven. Nou, naast deze opvallende ervaringen ontving Meijer de afgelopen periode al 3 of 4 verschillende aanbiedingen voor een officieel debuut. Met een aantal van die partijen voert Meijer momenteel nog gesprekken over de mogelijke invulling dus van zijn verdere sportieve toekomst. Hoewel de primaire focus nu volledig ligt op de MMA-wereld, zijn zijn bokshandschoenen nog altijd dus niet uit beeld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB en de Europese Voetbalbond UEFA hebben geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De reden? Het inmiddels ingetrokken plan om aandelen in de commerciële rechten van het WK te gaan verkopen aan private investeerders. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wereldvoetbalbond trok het plan in nadat er veel kritiek op ontstond en de UEFA zelfs dreigde om alle competities van de FIFA te boycotten. Zowel de KNVB als de UEFA reageert opgelucht dat het voorstel van tafel is, maar stellen dat de manier waarop het proces is verlopen toch heeft gezorgd voor een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap. Volgens de UEFA is de FIFA-voorzitter beloftes uit het verleden over transparantie en het inzetten van geld voor ontwikkeling van de sport niet nagekomen. De bond spreekt van een achterkamertjesdeal die buiten het zicht om werd opgesteld en noemt de gang van zaken zeer onacceptabel. Daarnaast wijst de KNVB op uitspraken van FIFA-directeur Kevin Lamour, die het plan omschreef als een eenmansactie waarbij ook het eigen bestuur is misleid. Zowel de Nederlandse als de Europese bond eist nu dat er serieus wordt gesproken over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de Wereldvoetbalbond. UEFA stelt dat verantwoordelijke ter verantwoording moeten worden geroepen en benadrukt ook dat het herstellen van het vertrouwen dus nog moet beginnen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Evenepoel is na zijn vierde zege in de Klassica San Sebastian niet te spreken over de wedstrijdjury. Belg liep een achterstand op door een lekke band en kreeg het zwaar tijdens de achtervolging. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evenepoel vertelt dat hij na zijn lekke band 2 minuten moest goedmaken op de concurrentie. Op de beklimming moest hij daardoor dus sneller rijden dan de mannen vooraan. Hij bleef er zelf vrij rustig onder. Direct na zijn fietswissel reed hij achter de volgauto van zijn ploeg, maar een jurylid op de motor greep in. Evenepoel vertelt dat de jury niet vriendelijk was en meteen een groep vormde waarin iedereen moest doorrijden. En dat maakte de terugkeer van Evenepoel moeilijker. Uiteindelijk brachten zijn ploeggenoten hem terug naar het peloton. Daar heeft hij ze ook hartelijk voor bedankt. En eenmaal terug, ja, sloeg Evenepoel toe op de laatste klim. Dat deed hij samen met Richard Carapaz. En bij zijn versnelling besefte hij direct dat hij ging winnen, ondanks dus de eerdere lastige situatie en zijn superdag. Met zijn vierde overwinning is hij nu alleen recordwinnaar. De blik gaat nu op het WK. In Montreal, na een rustperiode, volgt een nieuwe hoogtestage met maar één doel: wereldkampioen worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi past de Formule 1 krachtbron voorlopig niet meer ingrijpend aan en wacht tot het jaar 2027 met de volgende grote motorupdate. Dat heeft de Racing Director Ellen

0: McNish bekendgemaakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de overname van het Sauber-team en de introductie van de allereerste eigen motor begon Audi aanvankelijk in de achterhoede. Maar tijdens de Grand Prix van Barcelona bracht het team een eerste gerichte aanpassing die de rijdbaarheid van de auto direct verbeterde. Coureur Nico Hulkenberg legde eerder al uit dat het hier ging om uiterst fijne details in de koppelafgifte en het gaspedaalgedrag, wat op de limiet een cruciaal verschil maakt voor de balans en het rijgedrag. Nou, die technische vooruitgang leverde ook direct resultaat op in de vorm van WK-punten voor Hulkenberg en zijn teamgenoot Gabriel Bortoleto. En daardoor wist de renstal Williams te passeren op plek 8 in de tussenstand bij de constructeurs. Toch komt er dus tot het einde van het seizoen geen vervolg op die specifieke motor-upgrades. Volgens McNish is dat een bewuste en noodzakelijke keuze die gemaakt wordt binnen de grenzen van het budgetcap. Formule 1-teams moeten nauwkeurig afwegen hoeveel geld per seizoen wordt uitgegeven aan zowel het chassis als de krachtbron om te zorgen dat er op de langere termijn voldoende financiële middelen overblijven om competitief te blijven. Grote hardwareveranderingen aan de motor vragen nu eenmaal veel tijd en planning, waardoor de focus voor ingrijpende motorvernieuwingen volledig is verlegd naar het volgende seizoen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 4 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Nieuws. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Volgens oud-voetballer Jan van Halst moet er in de voetbalwereld nog veel gebeuren op het gebied van homoseksualiteit en veiligheid. Tijdens de Knelparade in Amsterdam sprak hij openlijk over de hardnekkige conservatieve macho-cultuur die volgens hem nog altijd de boventoon voert in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel er diverse maatschappelijke instanties hard aan werken en het volgens Van Hals stapsgewijs beter wordt, blijft structurele vooruitgang weer barstig en lastig te bereiken. Wereldwijd komen profvoetballers vrijwel uitsluitend pas na afloop van hun actieve carrière uit de kast. En dat wijst volgens Van Hals direct op een aanhoudende druk en een fundamenteel gebrek aan een veilige omgeving. Van Hals benadrukt dat met name de bredere omgeving buiten de kleedkamer, zoals publiek op de tribune, en de pers voor grote drempels zorgt. Zelf kent hij geen openlijk homoseksuele spelers. Het risico bestaat dat spelers zich binnen het klimaat niet prettig voelen, vroegtijdig worden uitgefilterd doordat de veiligheid nog onvoldoende is gewaarborgd. Toch blijft Van Halst hoopvol gestemd over de toekomst. Bewustwordingsdagen zoals de Knelparade zijn volgens hem hard nodig om de dialoog gaande te houden, blijvende bewustwording te creëren en ook te inspireren. Hij beschouwt het als een fantastische overwinning wanneer die openheid ooit volledig wordt omarmd in de professionele voetballerij.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Racing Bulls teambaas Alain Permien adviseert zijn coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad om scherp te letten op de radiocommunicatie van Max Verstappen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met 35 gezamenlijke Grand Prix starts bij de start van de competitie vormen Lawson en Lindblad de minst ervaren rijdersbezetting op de grid. Permien noemt de viervoudig wereldkampioen een prachtig voorbeeld en een ideaal benchmark om te volgen. Volgens de teambaas blinkt Verstappen uit door zijn constante kalmte op de radio en de hoge kwaliteit van zijn technische feedback. Niet alleen de pure snelheid, maar ook het professionele gedrag van Verstappen in en buiten de auto wordt omschreven als een goed voorbeeld. Binnen het team wordt de communicatie daarom actief gebruikt om de jonge rijders optimaal te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Hoewel er sprake is van gedeeld eigendom tussen Red Bull en Racing Bulls, gebruikt het zusterteam uitsluitend de openbare data die voor ieder team beschikbaar is binnen het kampioenschap. En Lawson geeft aan dat hij sowieso de prestaties van alle rijders bestudeert nadat hij eerder al een korte periode teamgenoot van Verstappen is geweest. In de onderlinge verhoudingen zijn Lawson en Lindblad tot dusver behoorlijk aan elkaar gewaagd. Lawson voert de kwalificatiereeks en de puntendeling aan. Maar Lindblad sluit in de laatste ronde steeds beter aan. En Permien verwacht een spannende strijd in de tweede helft van het seizoen, aangezien hun rondetijden op de baan nauwelijks van elkaar verschillen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luke Littler vindt zichzelf volgens de Britse media de beste 19-jarige sporter ter wereld. En haalt tegelijkertijd uit naar voetballer Lamine Yamal. Thuiskampioen won dit kalenderjaar tot dusver alle 6 grote toernooien van de PDC. En schreef sinds november vorig jaar 66 van de 76 wedstrijden van de televisietoernooien op zijn naam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En door die overwinningen gaat Littler ruimschoots aan de leiding op de wereldranglijst. Met meer dan 3 miljoen pond aan prijzengeld. Nummer 2, Gian van Veen, staat op een enorme achterstand. Littler reageert zelf nuchter op een mogelijke vergelijking met andere topsporters. Hij noemt tennisser Jannik Sinner als voorbeeld na zijn overwinning op Wimbledon, maar stelt tegelijkertijd dat zijn eigen hoge niveau en vele titels hem vermoedelijk de beste sporter van dit moment maken. Toen de Britse krant The Sun de vergelijking legde met andere 19-jarigen zoals Formule 1 koploper Kimi Antonelli en de voetballer Lamine Yamal, haalde Littler eigenlijk uit naar laatstgenoemde. Hij zegt: Yamal won met Spanje de wereldtitel, maar deed tijdens dat toernooi amper iets bijzonders. En daarmee is hij, Yamal dus, volgens hem absoluut niet de beste 19-jarige ter wereld. Om al zijn sportieve doelen te bereiken staat Littler trouwens nog voor een praktische uitdaging. Hij is namelijk nog niet geplaatst voor de Players Championship Finals en moet daardoor noodgedwongen gaan meedoen aan de vloertoernooien in Leicester. En die laat hij normaal gesproken toch links liggen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Roy Meijer maakt zich op voor een overstap naar gemengde vechtsporten, maar zet de deur naar het profboksen nadrukkelijk op een kier. Voormalige judoka richt zich in de basis volledig op zijn nieuwe sportcarrière in de kooi.

0: sluit niet uit dat hij in de toekomst alsnog de overstap naar het professionele boksen gaat maken. Waarom? Omdat beide disciplines dicht bij elkaar liggen, zegt hij. En elkaar ook nauwelijks bijten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, die mogelijke stap blijft allerminst onopgemerkt in de vechtsportwereld. Populaire Nederlandse organisatie Boxing Gladiators heeft al laten weten dat Meijer bij hun altijd welkom is om de ring in te stappen. Dat is diezelfde organisatie die achter diverse gala's staat en ook een derde evenement heeft aangekondigd, waar realityster Dave Roelvink zijn opwachting gaat maken. En dan naar Meijer. In het verleden deed hij al eens mee aan die spraakmakende gala's. Zo stond hij in de ring tegenover de Amerikaanse influencer Nick Nack Paddywhack. En vocht hij ook tegen vechtsporticoon Melvin Manhoef. En bij die ontmoetingen deelde hij krachtige stoten uit en moest de tegenstander uiteindelijk geblesseerd opgeven. Nou, naast deze opvallende ervaringen ontving Meijer de afgelopen periode al 3 of 4 verschillende aanbiedingen voor een officieel debuut. Met een aantal van die partijen voert Meijer momenteel nog gesprekken over de mogelijke invulling dus van zijn verdere sportieve toekomst. Hoewel de primaire focus nu volledig ligt op de MMA-wereld, zijn zijn bokshandschoenen nog altijd dus niet uit beeld.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB en de Europese Voetbalbond UEFA hebben geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De reden? Het inmiddels ingetrokken plan om aandelen in de commerciële rechten van het WK te gaan verkopen aan private investeerders. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wereldvoetbalbond trok het plan in nadat er veel kritiek op ontstond en de UEFA zelfs dreigde om alle competities van de FIFA te boycotten. Zowel de KNVB als de UEFA reageert opgelucht dat het voorstel van tafel is, maar stellen dat de manier waarop het proces is verlopen toch heeft gezorgd voor een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap. Volgens de UEFA is de FIFA-voorzitter beloftes uit het verleden over transparantie en het inzetten van geld voor ontwikkeling van de sport niet nagekomen. De bond spreekt van een achterkamertjesdeal die buiten het zicht om werd opgesteld en noemt de gang van zaken zeer onacceptabel. Daarnaast wijst de KNVB op uitspraken van FIFA-directeur Kevin Lamour, die het plan omschreef als een eenmansactie waarbij ook het eigen bestuur is misleid. Zowel de Nederlandse als de Europese bond eist nu dat er serieus wordt gesproken over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de Wereldvoetbalbond. UEFA stelt dat verantwoordelijke ter verantwoording moeten worden geroepen en benadrukt ook dat het herstellen van het vertrouwen dus nog moet beginnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Evenepoel is na zijn vierde zege in de Klassica San Sebastian niet te spreken over de wedstrijdjury. Belg liep een achterstand op door een lekke band en kreeg het zwaar tijdens de achtervolging. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evenepoel vertelt dat hij na zijn lekke band 2 minuten moest goedmaken op de concurrentie. Op de beklimming moest hij daardoor dus sneller rijden dan de mannen vooraan. Hij bleef er zelf vrij rustig onder. Direct na zijn fietswissel reed hij achter de volgauto van zijn ploeg, maar een jurylid op de motor greep in. Evenepoel vertelt dat de jury niet vriendelijk was en meteen een groep vormde waarin iedereen moest doorrijden. En dat maakte de terugkeer van Evenepoel moeilijker. Uiteindelijk brachten zijn ploeggenoot hem terug naar het peloton. Daar heeft hij ze ook hartelijk voor bedankt. En eenmaal terug, ja, sloeg Evenepoel toe op de laatste klim. Dat deed hij samen met Richard Carapaz. En bij zijn versnelling besefte hij direct dat hij ging winnen, ondanks dus de eerdere lastige situatie en zijn superdag. Met zijn 4e overwinning is hij nu alleen recordwinnaar. De blik gaat nu op het WK. In Montreal, na een rustperiode, volgt een nieuwe hoogtestage met maar 1 doel: wereldkampioen worden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi past de Formule 1 krachtbron voorlopig niet meer ingrijpend aan en wacht tot het jaar 2027 met de volgende grote motorupdate. Dat heeft de Racing Director Alan McNish bekendgemaakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de overname van het Sauber-team en de introductie van de allereerste eigen motor begon Audi aanvankelijk in de achterhoede. Maar tijdens de Grand Prix van Barcelona bracht het team een eerste gerichte aanpassing die de rijdbaarheid van de auto direct verbeterde. Nico Hulkenberg legde eerder al uit dat het hier ging om uiterst fijne details in de koppelafgifte en het gaspedaalgedrag, wat op de limiet een cruciaal verschil maakt voor de balans en het rijgedrag. Nou, die technische vooruitgang leverde ook direct resultaat op in de vorm van WK-punten voor Hulkenberg en zijn teamgenoot Gabriel Bortoleto. En daardoor wist de renstal Williams te passeren op plek 8 in de tussenstand bij de constructeurs. Toch komt er dus tot het einde van het seizoen geen vervolg op die specifieke motor-upgrades. Volgens McNish is dat een bewuste en noodzakelijke keuze die gemaakt wordt binnen de grenzen van het budgetcap. Formule 1-teams moeten nauwkeurig afwegen hoeveel geld per seizoen wordt uitgegeven aan zowel het chassis als de krachtbron om te zorgen dat er op de langere termijn voldoende financiële middelen overblijven om competitief te blijven. Grote hardwareveranderingen aan de motor vragen nu eenmaal veel tijd en planning, waardoor de focus voor ingrijpende de motorvernieuwingen volledig is verlegd naar het volgende seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens oud-voetballer Jan van Halst moet er in de voetbalwereld nog veel gebeuren op het gebied van homoseksualiteit en veiligheid. Tijdens de Knelparade in Amsterdam sprak hij openlijk over de hardnekkige conservatieve macho.

0: Kamer, zoals het publiek op de tribunes, en de pers voor grote drempels zorgt. Zelf kent hij geen openlijk homoseksuele spelers. Het risico bestaat dat spelers zich binnen het klimaat niet prettig voelen. Vroegtijdig worden uitgefilterd doordat de veiligheid nog onvoldoende is gewaarborgd. Toch blijft Van Halst hoopvol gestemd over de toekomst. Bewustwordingsdagen zoals de Canal Parade zijn volgens hem hard nodig om de dialoog gaande te houden, blijvende bewustwording te creëren en ook te inspireren. Hij beschouwt het als een fantastische overwinning wanneer die openheid ooit volledig wordt omarmd in de professionele voetballerij.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: event op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We beginnen met een wegafsluiting, de A22 Beverwijk richting Velzen. Daar is de Velzertunnel gesloten vanwege een te hoog voertuig. Verder staat er file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam 5 kilometer met 30 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Racing Bulls teambaas Alain Permien adviseert zijn coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad om scherp te letten op de radiocommunicatie van Max Verstappen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met 35 gezamenlijke Grand Prix starts bij de start van de competitie vormen Lawson en Lindblad de minst ervaren rijdersbezetting op de grid. Permien noemt de viervoudig wereldkampioen een prachtig voorbeeld en een ideaal benchmark om te volgen. Volgens de teambaas blinkt Verstappen uit door zijn constante kalmte op de radio en de hoge kwaliteit van zijn technische feedback. Niet alleen de pure snelheid, maar ook het professionele gedrag van Verstappen in en buiten de auto wordt omschreven als een goed voorbeeld. Binnen het team wordt de communicatie daarom actief gebruikt om de jonge rijders optimaal te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Hoewel er sprake is van gedeeld eigendom tussen Red Bull en Racing Bulls, gebruikt het zusterteam uitsluitend de openbare data die voor ieder team beschikbaar is binnen het kampioenschap. En Lawson geeft aan dat hij sowieso de prestaties van alle rijders bestudeert nadat hij eerder al een korte periode teamgenoot van Verstappen is geweest. In de onderlinge verhoudingen zijn Lawson en Lindblad tot dusver behoorlijk aan elkaar gewaagd. Lawson voert de kwalificatiereeks en de puntendeling aan. Maar Lindblad sluit in de laatste ronde steeds beter aan. En Permien verwacht een spannende strijd in de tweede helft van het seizoen, aangezien hun rondetijden op de baan nauwelijks van elkaar verschillen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is de rechterrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A12 richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Nootdorp en Den Haag-Bezuidenhout. Hier is je oponthoud 5 tot 10 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Luke Littler vindt zichzelf volgens de Britse media de beste 19-jarige sporter ter wereld. En haalt tegelijkertijd uit naar voetballer Lamine Yamal. Thuiskampioen won dit kalenderjaar tot dusver alle 6 grote toernooien van de PDC. En schreef sinds november vorig jaar 66 van de 76 wedstrijden van de televisietoernooien op zijn naam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En door die overwinningen gaat Littler ruimschoots aan de leiding op de wereldranglijst. Met meer dan 3 miljoen pond aan prijzengeld. Nummer 2, Gian van Veen, staat op een enorme achterstand. Littler reageert zelf nuchter op een mogelijke vergelijking met andere topsporters. Hij noemt de tennisser Jannik Sinner als voorbeeld na zijn overwinning op Wimbledon, maar hij stelt tegelijkertijd dat zijn eigen hoge niveau en vele titels hem vermoedelijk de beste sporter van dit moment maken. Toen de Britse krant The Sun de vergelijking legde met andere 19-jarigen zoals Formule 1 koploper Kimi Antonelli en de voetballer Lamine Yamal, haalde Littler eigenlijk uit naar laatstgenoemde. Hij zegt: Yamal won met Spanje de wereldtitel, maar deed tijdens dat toernooi amper iets bijzonders. En daarmee is hij, Yamal dus, volgens hem absoluut niet de beste 19-jarige ter wereld. Om al zijn sportieve doelen te bereiken staat Littler trouwens nog voor een praktische uitdaging. Hij is namelijk nog niet geplaatst.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam is je vertraging 5 tot 10 minuten. En ook op de N201 richting Uithoorn heb je vertraging. Dat is tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Roy Meijer maakt zich op voor een overstap naar gemengde vechtsporten, maar zet de deur naar het profboksen nadrukkelijk op een kier. Voormalige judoka richt zich in de basis volledig op zijn nieuwe sportcarrière in de kooi, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst alsnog de overstap naar het professionele boksen gaat maken. Waarom? Omdat beide disciplines dicht bij elkaar liggen, zegt hij, en elkaar ook nauwelijks bijten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, die mogelijke stap blijft allerminst onopgemerkt in de vechtsportwereld. Populaire Nederlandse organisatie Boxing Gladiators heeft al laten weten dat Meijer bij hun altijd welkom is om de ring in te stappen. Dat is diezelfde organisatie die achter diverse gala's staat en ook een derde evenement heeft aangekondigd waar realityster Dave Roelvink zijn opwachting gaat maken. En dan naar Meijer. In het verleden deed hij al eens mee aan die spraakmakende gala's. Zo stond hij in de ring tegenover de Amerikaanse influencer Nick Nack Paddywhack. En vocht hij ook tegen vechtsporticoon Melvin Manhoef. En bij die ontmoetingen deelde hij krachtige stoten uit en moest de tegenstander uiteindelijk geblesseerd opgeven. Nou, naast deze opvallende ervaringen ontving Meijer de afgelopen periode al 3 of 4 verschillende aanbiedingen voor een officieel debuut. Met een aantal van die partijen voert Meijer momenteel nog gesprekken over de mogelijke invulling dus van zijn verdere sportieve toekomst. Hoewel de primaire focus nu volledig ligt op de MMA-wereld, zijn zijn bokshandschoenen nog altijd dus niet uit beeld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB en de Europese Voetbalbond UEFA hebben geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De reden? Het inmiddels ingetrokken plan om aandelen in de commerciële rechten van het WK te gaan verkopen aan private investeerders. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wereldvoetbalbond trok het plan in nadat er veel kritiek op ontstond en de UEFA zelfs dreigde om alle competities van de FIFA te boycotten. Zowel de KNVB als de UEFA reageert opgelucht dat het voorstel van tafel is, maar stellen dat de manier waarop het proces is verlopen toch heeft gezorgd voor een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap. Volgens de UEFA is de FIFA-voorzitter beloftes uit het verleden over transparantie en het inzetten van geld voor ontwikkeling van de sport niet nagekomen. De bond spreekt van een achterkamertjesdeal die buiten het zicht om werd opgesteld en noemt de gang van zaken zeer onacceptabel. Daarnaast wijst de KNVB op uitspraken van FIFA-directeur Kevin Lamour, die het plan omschreef als een eenmansactie waarbij ook het eigen bestuur is misleid. Zowel de Nederlandse als de Europese bond eist nu dat er serieus wordt gesproken over de toekomst.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Valtteri Bottas heeft zich tijdens de zomerstop gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap Gravel in Australië. Finse rijder reed in de categorie van 35 tot en met 39 jaar. Een loodzware tocht van 129 kilometer. En na die zware inspanning op de fiets kwam hij uiteindelijk als vijfde over de finishlijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sporter. Nou, organiseert de Internationale Wielerunie het mondiale evenement in het tweede weekend van oktober. En Bottas heeft laten weten dat hij zeer tevreden is met het behaalde resultaat. Zeker omdat veel van zijn collega-coureurs ergens op een boot aan het ontspannen zijn, terwijl hij zelf op de racefiets zat. Maar of hij echt naar Australië afreist om deel te nemen aan het WK, dat is echt nog maar de vraag door zijn drukke agenda. Het WK Gravel valt namelijk samen met het Formule 1 weekend in Singapore en daar moet de coureur namens zijn werkgever Cadillac verplicht aanwezig zijn in de paddock voor de Grand Prix. Het is bovendien ook niet de eerste keer dat de rijder serieus te vinden is in het wielerpeloton. Hij deelt zijn passie voor de sport met zijn partner Tiffany Cromwell, met wie hij in 2024 al eens eerder aan de start verscheen. Cromwell stond eveneens trouwens aan de start tijdens de wedstrijd in Tsjechië. En volgens Bottas blijft het een geweldige ervaring om dit soort sportieve evenementen samen te ontdekken en te beleven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt onder andere vertraging op de A9 richting Amstelveen. Bij knooppunt Beverwijk sta je 5 tot 10 minuten in de file door wegwerkzaamheden. En door die werkzaamheden is het ook druk op de A22 Beverwijk richting Velzen. Bij Beverwijk 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan nog een file door de Duitse grenscontroles, de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je een kwartier in de file.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Joy Beunen heeft opnieuw gewonnen van Jenning de Bo. Tijdens een bijzondere sportieve krachtmeting ver buiten hun vertrouwde schaatshal. Dit keer ruilden de topsporters de ijsbaan in voor het asfalt op het TT-circuit van Assen. Ze daagden elkaar uit in een raceauto over een korte afstand van 700 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosprint bestond in totaal uit 3 losse heats. Beunen moest een onderdeel aan de concurrent laten na een vroege valse start, maar wist de overige 2 races overtuigend naar zich toe te trekken. En daarmee brengt ze de stand in deze speciale onderlinge battle op een comfortabele voorsprong van 2-0, nadat ze eerder al won op de 3000 meter schaatsen. Voor Jenning de Bo betekent de uitslag een flinke teleurstelling. Ervaren sprinter aasde op revanche na zijn eerdere nederlaag, maar liet zijn auto bij een van de starts door een eigen fout afslaan. En dat leverde direct openlijke gevoelens van schaamte op, waarbij hij opmerkte dat hij wel door de grond kon zakken van pijn. Beunen sprak na afloop over gezonde spanning, omdat zo'n sportieve confrontatie in de praktijk

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Free Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strategie rondom het vrouwenvoetbal bij Ajax staat onder druk door een gebrek aan contact tussen de clubleiding. Daphne Koster, die binnen de club verantwoordelijk is voor de strategie van de vrouwen, heeft sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff nog nauwelijks met hem gesproken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Portefeuille van het vrouwenvoetbal valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Cruijff. Volgens Koster legt hij de prioriteit volledig bij de mannen. Ze benadrukt dat hij daar ook open over is en dat hem dat siert. Maar ze ziet tegelijkertijd dat de aandacht binnen de club erg ongelijk is verdeeld. Koster vergelijkt de situatie met een gezin waarin het ene kind 90% van de tijd krijgt en het andere kind slechts 10%. En die verhouding doet volgens haar iets met de organisatie. Ze plaatst wel de kanttekening dat een intensieve bemoeienis ook niet direct wenselijk zou zijn, omdat het volgens haar nog maar de vraag is in hoeverre de technisch directeur voldoende inhoudelijke kennis heeft van het vrouwenvoetbal. Een goed gesprek over de inhoud is er tussen beide beleidsmakers nog niet van gekomen. Koster toont daar wel begrip voor, omdat de organisatiestructuur bij het vrouwenvoetbal volgens haar stevig staat. En medewerkers precies weten wat hun taken zijn. Ze voegt daar wel aan toe dat het ontbreken van structureel overleg niet betekent dat er helemaal geen aandacht aan de vrouwenafdeling hoeft te worden besteed.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A6 Jouren richting Emmeloord is de rechterrijstrook dicht tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer door wegwerkzaamheden. Reken hier 10 minuten extra. De A7 richting Heerenveen, daar is het druk op de afsluitdijk tussen Brezandijk en Kornwerderzand. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A58 dan richting Breda, tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout sta je 10 minuten in de file. En tot slot de Duitse grenscontroles op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Amerikaanse tennister Venus Williams heeft voor de 13e keer op rij een officiële enkelpartij verloren. In de eerste ronde van het toernooi in het Canadese Toronto was de Oezbeekse Kamila Radjimova te sterk voor haar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams, die op plek 664 van de wereldranglijst staat, verloor de partij in twee sets. Haar tegenstander, nummer 82 van de wereldranglijst, breidde haar voorsprong al snel uit. En daardoor eindigde de wedstrijd in een snelle nederlaag voor de voormalig nummer 1 van de wereld. De reeks tegenslagen voor de 46-jarige Amerikaanse duurt inmiddels al meer dan een jaar. Haar laatste officiële overwinning in het enkelspel vond plaats in juni 2025, toen ze in Washington te sterk was voor haar landgenote Peyton Stearns. Sindsdien slaagde Williams er in 13 opeenvolgende officiële partijen niet meer in om als winnaar van de baan te stappen. Uit officiële statistieken blijkt nu dat ze in de 30 wedstrijden die ze speelde sinds augustus 2022 slechts 4 keer won. In haar rijke loopbaan wist Williams maar liefst 7 Grand Slam titels in het enkelspel te veroveren en 14 dubbeltitels aan de zijde van haar zus Serena. En de huidige realiteit in het professionele circuit brengt echter zware tijden voor de meervoudig Wimbledon winnares die ondanks haar immense ervaring voorlopig nog geen einde lijkt te kunnen maken aan haar aanhoudende sportieve crisis.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de Nederlandse wegen. 80 kilometer file in totaal. Onder andere door werkzaamheden op de A6, Joure richting Emmeloord. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens door de douane. Vanaf Zevenaar sta je daarom ook 10 tot 15 minuten in de file. Op de A15 is de Noordtunnel dicht, Europoort Gorkum in beide richtingen. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Alblasserdam betekent dat 30 minuten vertraging. En de andere kant op, 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik-Ido-Ambacht. Dan tot slot nog de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum-West en Ulvehout doe je er 10 minuten langer over.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Europese voetbalbond UEFA eist dat FIFA-president Gianni Infantino en alle andere betrokken partijen alle documenten en digitale informatie rondom het inmiddels ingetrokken FIFA-plan zorgvuldig bewaren. Dat blijkt uit een officiële brief die de Europese bond naar de FIFA-top heeft gestuurd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. UEFA waarschuwt openlijk voor mogelijke juridische procedures, arbitragezaken en formele klachten bij toezichthouders. Volgens de bond is het omstreden FIFA Forward Enterprise Plan fundamenteel onverenigbaar met de beginselen van goed bestuur binnen de voetballerij. Het eventueel vernietigen, aanpassen of verbergen van relevante informatie kan daarbij grote gevolgen hebben in eventuele toekomstige juridische stappen. Naast de FIFA-president hebben ook diverse andere prominente partijen een vergelijkbare waarschuwing ontvangen. Joshua Koestner bijvoorbeeld, Greg Maffei, de financiële instelling JP Morgan en Open Economics. Kushner wordt genoemd als een mogelijk leider van de investeringsgroep achter het project. En Maffei is bekend als de voormalig topman van Liberty Media. Het plan lag de afgelopen tijd al zwaar onder vuur. Binnen het internationale voetbal zorgde ook voor grote onrust. En de kritiek was zo fel dat UEFA zelfs dreigde met een boycot van het WK voetbal als de plannen zouden doorgaan. FIFA besloot erop om het voorstel in te trekken, maar de UEFA maakt dus in de brief duidelijk dat de strijd met Infantino hiermee zeker nog niet ten einde is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A6 richting Emmeloord door wegwerkzaamheden. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog een wegafsluiting, de A15 Rotterdam-Gorkum. In beide richtingen is de Noordtunnel dicht. Het verkeer wordt lokaal omgeleid, maar in de richting van Gorkum staat er een flinke file van 45 minuten.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Tenniscoach Rick Vleeshouwers is terug in het team van Amanda Anisimova. De Limburgse trainer, die vorig jaar door de WTA werd uitgeroepen tot coach van het jaar, moet de Amerikaanse topspeelster gaan helpen om uit een sportief dipje te komen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vleeshouwers vertrok eerder dit jaar nog uit het team nadat de resultaten tegenvielen. Volgens de coach belde Anisimova zelf met de vraag of die weer open stond voor een samenwerking. En een goed overleg met de thuisfront heeft de Vleeshouwers besloten om te onderzoeken of de klik er nog steeds is. Samenwerking krijgt een vervolg in Toronto, waar Anisimova als 8e geplaatst is voor het tennistoernooi aldaar. Vleeshouwers werkte afgelopen periode nog kort samen met de Française Louise Boisson, maar dat bleek van korte duur. Anisimova stond vorig jaar nog op de 3e plek van de wereldranglijst, bereikte toen de finale op zowel Wimbledon als de US Open. En dit seizoen bleef ze op Roland Garros en Wimbledon in de 3e ronde steken en wist ze geen finale te bereiken. Het hoofddoel van de nieuwe samenwerking is dan ook om haar oude niveau weer terug te vinden. Speelsters bereiden zich momenteel voor op de US Open en dat is het laatste Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Club Brugge houdt vast aan aanvaller Nicolo Tresoldi. Belgische landskampioen laat weten dat de spits de komende periode niet mag vertrekken, ondanks concrete belangstelling vanuit het buitenland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een eerder bod van 35 miljoen euro werd direct afgewezen door de clubleiding. En ook een hoger voorstel van 45 miljoen euro brengt daar geen verandering in. Volgens voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is de aanvaller simpelweg niet te koop, omdat de club hem ziet als een absolute sleutelspeler voor de sportieve plannen. Interesse uit de Europese competities blijft ondertussen onverminderd groot, nadat een poging van het Italiaanse AS Roma al strandde. Informeren ook verschillende Engelse clubs regelmatig naar de status van de spits. Zowel Manchester United als Chelsea volgt de situatie op de voet, maar lopen tot nu toe tegen een gesloten deur aan. Clubleiding benadrukt financieel sterk genoeg te zijn om de druk op de transfermarkt te doorstaan. En Club Brugge wil de topschutter sowieso nog minstens één volledig seizoen behouden in het Jan Breydelstadion. Pas daarna staat de club mogelijk open voor een vertrek, met de verwachting dat de marktwaarde van Tresoldi tegen die tijd nog verder zal stijgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Valtteri Bottas heeft zich tijdens de zomerstop gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap Gravel in Australië. Finse rijder reed in de categorie van 35 tot en met 39 jaar. Een loodzware tocht van 129 kilometer. En na die zware inspanning op de fiets kwam hij uiteindelijk als vijfde over de finishlijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nou organiseert de Internationale Wielerunie het mondiale evenement in het tweede weekend van oktober. En Bottas heeft laten weten dat hij zeer tevreden is met het behaalde resultaat. Zeker omdat veel van zijn collega-coureurs ergens op een boot aan het ontspannen zijn, terwijl hij zelf op de racefiets zat. Maar of hij echt naar Australië afreist om deel te nemen aan het WK, dat is echt nog maar de vraag door zijn drukke agenda. Het WK Gravel valt namelijk samen met het Formule 1 weekend in Singapore en daar moet de coureur namens zijn werkgever Cadillac verplicht aanwezig zijn in de paddock voor de Grand Prix. Het is bovendien ook niet de eerste keer dat de rijder serieus te vinden is in het wielerpeloton. Hij deelt zijn passie voor de sport met zijn partner Tiffany Cromwell, met wie hij in 2024 al eens eerder aan de start verscheen. Cromwell stond eveneens trouwens aan de start tijdens de wedstrijd in Tsjechië. En volgens Bottas blijft het een geweldige ervaring om dit soort sportieve evenementen samen te ontdekken en te beleven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de wegen. 110 kilometer file in Nederland. Naast de vertraging door grenscontroles zijn er ook op andere wegen files. De A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven. Daar staat een auto in brand tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De A15 dan, Gorkum richting Rotterdam. Daar was de Noordtunnel gesloten. Inmiddels is de weg weer open. 2 rijstroken blijven dicht door technische problemen. Je doet er 30 minuten langer over. Tot slot nog de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer met 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen heeft opnieuw gewonnen van Jenning de Bo tijdens een bijzondere sportieve krachtmeting ver buiten hun vertrouwde schaatshal. Dit keer ruilden de topsporters de ijsbaan in voor het asfalt op het TT-circuit van Assen. Ze daagden elkaar uit in een raceauto over een korte afstand van 700 meter. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosprint bestond in totaal uit 3 losse heats. Beunen moest een onderdeel aan de concurrent laten na een vroege valse start, maar wist de overige 2 races overtuigend naar zich toe te trekken. En daarmee brengt ze de stand in deze speciale onderlinge battle op een comfortabele voorsprong van 2-0, nadat ze eerder al won op de 3000 meter schaatsen. Voor Jenning de Bo betekent de uitslag een flinke teleurstelling. Ervaren sprinter aasde op revanche na zijn eerdere nederlaag, maar liet zijn auto bij een van de starts door een eigen fout afslaan. En dat leverde direct openlijke gevoelens van schaamte op, waarbij hij opmerkte dat hij wel door de grond kon zakken van pijn. Beunen sprak na afloop over gezonde spanning, omdat zo'n sportieve confrontatie in de praktijk altijd volstrekt onvoorspelbaar blijft. Een mogelijke derde ontmoeting zit in de toekomst wel in de planning, al is de definitieve vorm daarvan nog niet bekend. De Bo vraagt zich echter af of zijn sportieve ego nog wel een volgende harde klap aan kan.
0: Grand Prix Radio is jouw

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. De weg is daar dicht door een ongeluk. Je kunt alleen via de af- en de oprit. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht is de vertraging ook 10 minuten. De Noordtunnel was namelijk een tijdje.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strategie rondom het vrouwenvoetbal bij Ajax staat onder druk door een gebrek aan contact tussen de clubleiding. Daphne Koster, die binnen de club verantwoordelijk is voor de strategie van de vrouwen, heeft sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff nog nauwelijks met hem gesproken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Portefeuille van het vrouwenvoetbal valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Cruijff. Volgens Koster legt hij de prioriteit volledig bij de mannen. Ze benadrukt dat hij daar ook open over is en dat hem dat siert. Maar ze ziet tegelijkertijd dat de aandacht binnen de club erg ongelijk is verdeeld. Koster vergelijkt de situatie met een gezin waarin het ene kind 90% van de tijd krijgt en het andere kind slechts 10%. En die verhouding doet volgens haar iets met de organisatie. Ze plaatst wel de kanttekening dat een intensieve bemoeienis ook niet direct wenselijk zou zijn, omdat het volgens haar nog maar de vraag is in hoeverre de technisch directeur voldoende inhoudelijke kennis heeft van het vrouwenvoetbal. Een goed gesprek over de inhoud is er tussen beide beleidsmakers nog niet van gekomen. Koster toont daar wel begrip voor, omdat de organisatiestructuur bij het vrouwenvoetbal volgens haar stevig staat en medewerkers precies weten wat hun taken zijn. Ze voegt daar wel aan toe dat het ontbreken van structureel overleg niet betekent dat er helemaal geen aandacht aan de vrouwenafdeling hoeft te worden besteed.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Hey.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. De weg is daar dicht na een ongeluk. Je kunt daar alleen via de af- en de oprit. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop is de vertraging ook 10 minuten. De rest van de files levert allemaal minder dan 10 minuten op onthoud op.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse tennister Venus Williams heeft voor de 13e keer op rij een officiële enkelpartij verloren. In de eerste ronde van het toernooi in het Canadese Toronto was de Oezbeekse Kamila Radjimova te sterk voor haar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams, die op plek 664 van de wereldranglijst staat, verloor de partij in twee sets. Haar tegenstander, nummer 82 van de wereldranglijst, breidde haar voorsprong al snel uit. En daardoor eindigde de wedstrijd in een snelle nederlaag voor de voormalig nummer 1 van de wereld. De reeks tegenslagen voor de 46-jarige Amerikaanse duurt inmiddels al meer dan een jaar. Haar laatste officiële overwinning in het enkelspel vond plaats in juni 2025, toen ze in Washington te sterk was voor haar landgenote Peyton Stearns. Sindsdien slaagde Williams er in 13 opeenvolgende officiële partijen niet meer in om als winnaar van de baan te stappen. Uit officiële statistieken blijkt nu dat ze in de 30 wedstrijden die ze speelde sinds augustus 2022 slechts 4 keer won. In haar rijke loopbaan wist Williams maar liefst 7 Grand Slam titels in het enkelspel te veroveren en 14 dubbeltitels aan de zijde van haar zus Serena. En de huidige realiteit in het professionele circuit brengt echter zware tijden voor de meervoudig Wimbledon winnares die ondanks haar immense ervaring voorlopig nog geen einde lijkt te kunnen maken aan haar aanhoudende sportieve crisis.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Als een ongeluk gebeurt, je moet daar via de af- en de oprit. Verder wat meer vertraging in de grensstreek door Duitse grenscontroles. Onder andere op de A12 sta je daardoor in de file van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk ook 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West ook een kwartier

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De Europese voetbalbond UEFA eist dat FIFA-president Gianni Infantino en alle andere betrokken partijen alle documenten en digitale informatie rondom het inmiddels ingetrokken FIFA-plan zorgvuldig bewaren. Dat blijkt uit een officiële brief die de Europese bond naar de FIFA-top heeft gestuurd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. UEFA waarschuwt openlijk voor mogelijke juridische procedures, arbitragezaken en formele klachten bij toezichthouders. Volgens de

0: Kushner wordt genoemd als een mogelijk leider van de investeringsgroep achter het project. En Maffei is bekend als de voormalig topman van Liberty Media. Het plan lag de afgelopen tijd al zwaar onder vuur. Binnen het internationale voetbal zorgde ook voor grote onrust. En de kritiek was zoveel dat UEFA zelfs dreigde met een boycot van het WK voetbal als de plannen zouden doorgaan. FIFA besloot erop om het voorstel in te trekken, maar de UEFA maakt dus in de brief duidelijk dat de strijd met Infantino hiermee zeker nog niet ten einde is.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tenniscoach Rick Vleeshouwers is terug in het team van Amanda Anisimova. De Limburgse trainer, die vorig jaar door de WTA werd uitgeroepen tot coach van het jaar, moet de Amerikaanse topspeelster gaan helpen om uit een sportief dipje te komen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vleeshouwers vertrok eerder dit jaar nog uit het team nadat de resultaten tegenvielen. Volgens de coach belde Anisimova zelf met de vraag of die weer open stond voor een samenwerking. En een goed overleg met de thuisfront heeft de Vleeshouwers besloten om te onderzoeken of de klik er nog steeds is. Samenwerking krijgt een vervolg in Toronto, waar Anisimova als achtste geplaatst is voor het tennistoernooi aldaar. Vleeshouwers werkte afgelopen periode nog kort samen met de Française Louise Boisson, maar dat bleek van korte duur. Anisimova stond vorig jaar nog op de derde plek van de wereldranglijst, bereikte toen de finale op zowel Wimbledon als de US Open. En dit seizoen bleef ze op Roland Garros en Wimbledon in de derde ronde steken en wist ze geen finale te bereiken. Het hoofddoel van de nieuwe samenwerking is dan ook om haar oude niveau weer terug te vinden. Speelsters bereiden zich momenteel voor op de US Open en dat is het laatste Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files vanmiddag. Alleen op de A9 bij de werkzaamheden bij de Wijkertunnel. Ongeveer een kwartier oponthoud vanaf Haarlem. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens ook een kwartier. En door een ongeluk file op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Club Brugge houdt vast aan aanvaller Nicolo Tresoldi. Belgische landskampioen laat weten dat de spits de komende periode niet mag vertrekken, ondanks concrete belangstelling vanuit het buitenland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een eerder bod van 35 miljoen euro werd direct afgewezen door de clubleiding. En ook een hoger voorstel van 45 miljoen euro brengt daar geen verandering in. Volgens voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is de aanvaller simpelweg niet te koop, omdat de club hem ziet als een absolute sleutelspeler voor de sportieve plannen. Interesse uit de Europese competities blijft ondertussen onverminderd groot, nadat een poging van het Italiaanse AS Roma al strandde. Informeren ook verschillende Engelse clubs regelmatig naar de status van de spits. Zowel Manchester United als Chelsea volgt de situatie op de voet, maar lopen tot nu toe tegen een gesloten deur aan. Clubleiding benadrukt financieel sterk genoeg te zijn om de druk op de transfermarkt te doorstaan. En Club Brugge wil de topschutter sowieso nog minstens één volledig seizoen behouden in het Jan Breydelstadion. Pas daarna staat de club mogelijk open voor een vertrek, met de verwachting dat de marktwaarde van Tresoldi tegen die tijd nog verder zal stijgen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Rilland is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechte rijstrook dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen heeft opnieuw gewonnen van Jenning de Bo. Tijdens een bijzondere sportieve krachtmeting ver buiten hun vertrouwde schaatshal. Dit keer ruilden de topsporters de ijsbaan in voor het asfalt op het TT-circuit van Assen. Ze daagden elkaar uit in een raceauto over een korte afstand van 700 meter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Autosprint bestond in totaal uit 3 losse heats. Beunen moest een onderdeel aan de concurrent laten na een vroege valse start, maar wist de overige 2 races overtuigend naar zich toe te trekken. En daarmee brengt ze de stand in deze speciale onderlinge battle op een comfortabele voorsprong van 2-0, nadat ze eerder al won op de 3000 meter schaatsen. Voor Jenning de Bo betekent de uitslag een flinke teleurstelling. Ervaren sprinter aasde op revanche na zijn eerdere nederlaag, maar liet zijn auto bij een van de starts door een eigen fout afslaan. En dat leverde direct openlijke gevoelens van schaamte op, waarbij hij opmerkte dat hij wel door de grond kon zakken van pijn. Beunen sprak na afloop over gezonde spanning, omdat zo'n sportieve confrontatie in de praktijk altijd volstrekt onvoorspelbaar blijft. Een mogelijke derde ontmoeting zit in de toekomst wel in de planning, al is de definitieve vorm daarvan nog niet bekend. De Bo vraagt zich echter af of zijn sportieve ego nog wel een volgende harde klap aan kan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 40 kilometer file. Staan eigenlijk alleen maar files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A5 Hoofddorp Amsterdam. De weg is helemaal dicht net voor de aansluiting met de A10 door een ongeluk. Je kunt omrijden over de A9, de A4 en de A10. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechterrijstrook dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strategie rondom het vrouwenvoetbal bij Ajax staat onder druk door een gebrek aan contact tussen de clubleiding. Daphne Koster, die binnen de club verantwoordelijk is voor de strategie van de vrouwen, heeft sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff nog nauwelijks met hem gesproken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Portefeuille van het vrouwenvoetbal valt officieel onder de verantwoordelijkheid van Cruijff. Volgens Koster legt hij de prioriteit volledig bij de mannen. Ze benadrukt dat hij daar ook open over is en dat hem dat siert. Maar ze ziet tegelijkertijd dat de aandacht binnen de club erg ongelijk is verdeeld. Koster vergelijkt de situatie met een gezin waarin het ene kind 90% van de tijd krijgt en het andere kind slechts 10%. En die verhouding doet volgens haar iets met de organisatie. Ze plaatst wel de kanttekening dat een intensieve bemoeienis ook niet direct wenselijk zou zijn, omdat het volgens haar nog maar de vraag is in hoeverre de technisch directeur voldoende inhoudelijke kennis heeft van het vrouwenvoetbal. Een goed gesprek over de inhoud is er tussen beide beleidsmakers nog niet van gekomen. Koster toont daar wel begrip voor, omdat de organisatiestructuur bij het vrouwenvoetbal volgens haar stevig staat. En medewerkers precies weten wat hun taken zijn. Ze voegt daar wel aan toe dat het ontbreken van structureel overleg niet betekent dat er helemaal geen aandacht aan de vrouwenafdeling hoeft te worden besteed.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak, zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De wijkertunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse tennister Venus Williams heeft voor de 13e keer op rij een officiële enkelpartij verloren. In de eerste ronde van het toernooi in het Canadese Toronto was de Oezbeekse Kamila Radjimova te sterk voor haar. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams, die op plek 664 van de wereldranglijst staat, verloor de partij in twee sets. Haar tegenstander, nummer 82 van de wereldranglijst, breidde haar voorsprong al snel uit. En daardoor eindigde de wedstrijd in een snelle nederlaag voor de voormalig nummer 1 van de wereld. De reeks tegenslagen voor de 46-jarige Amerikaanse duurt inmiddels al meer dan een jaar. Haar laatste officiële overwinning in het enkelspel vond plaats in juni 2025, toen ze in Washington te sterk was voor haar landgenote Peyton Stearns. Sindsdien slaagde Williams er in 13 opeenvolgende officiële partijen niet meer in om als winnaar van de baan te stappen. Uit officiële statistieken blijkt nu dat ze in de 30 wedstrijden die ze speelde sinds augustus 2022 slechts 4 keer won. In haar rijke loopbaan wist Williams maar liefst 7 Grand Slam titels in het enkelspel te veroveren en 14 dubbeltitels aan de zijde van haar zus Serena. En de huidige realiteit in het professionele circuit brengt echter zware tijden voor de meervoudig Wimbledon winnares die ondanks haar immense ervaring voorlopig nog geen einde lijkt te kunnen maken aan haar aanhoudende sportieve crisis.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Europese voetbalbond UEFA eist dat FIFA-president Gianni Infantino en alle andere betrokken partijen alle documenten en digitale informatie rondom het inmiddels ingetrokken FIFA-plan zorgvuldig bewaren. Dat blijkt uit een officiële brief die de Europese bond naar de FIFA-top heeft gestuurd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. UEFA waarschuwt openlijk voor mogelijke juridische procedures, arbitragezaken en formele klachten bij toezichthouders. Volgens de bond is het omstreden FIFA Forward Enterprise Plan fundamenteel onverenigbaar met de beginselen van goed bestuur binnen de voetballerij. Het eventueel vernietigen, aanpassen of verbergen van relevante informatie kan daarbij grote gevolgen hebben in eventuele toekomstige juridische stappen. Naast de FIFA-president hebben ook diverse andere prominente partijen een vergelijkbare waarschuwing ontvangen. Joshua Kushner bijvoorbeeld, Greg Maffei, de financiële instelling JP Morgan en Open Economics. Kushner wordt genoemd als een mogelijk leider van de investeringsgroep achter het project. En Maffei is bekend als de voormalig topman van Liberty Media. Het plan lag de afgelopen tijd al zwaar onder vuur. Binnen het internationale voetbal zorgde ook voor grote onrust. En de kritiek was zo fel dat UEFA zelfs dreigde met een boycot van het WK voetbal als de plannen zouden doorgaan. FIFA besloot erop om het voorstel in te trekken, maar de UEFA maakt dus in de brief duidelijk dat de strijd met Infantino hiermee zeker nog niet ten einde is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tenniscoach Rick Vleeshouwers is terug in het team van Amanda Anisimova. De Limburgse trainer, die vorig jaar door de WTA werd uitgeroepen tot coach van het jaar, moet de Amerikaanse topspeelster gaan helpen om uit een sportief dipje te komen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vleeshouwers vertrok eerder dit jaar nog uit het team nadat de resultaten tegenvielen. Volgens de coach belde Anisimova zelf met de vraag of die weer open stond voor een samenwerking. En dan goed over leg met de thuisfront heeft de Vleeshouwers besloten om te onderzoeken of de klik er nog steeds is. Samenwerking krijgt een vervolg in Toronto, waar Anisimova als 8e geplaatst is voor het tennistoernooi aldaar. Vleeshouwers werkte afgelopen periode nog kort samen met de Française Louise Boisson, maar dat bleek van korte duur. Anisimova stond vorig jaar nog op de 3e plek van de wereldranglijst, bereikte toen de finale op zowel Wimbledon als de US Open. En dit seizoen bleef ze op Roland Garros en Wimbledon in de 3e ronde steken en wist ze geen finale te bereiken. Het hoofddoel van de nieuwe samenwerking is dan ook om haar oude niveau weer terug te vinden. Speelsters bereiden zich momenteel voor op de US Open en dat is het laatste Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Club Brugge houdt vast aan aanvaller Nicolo Tresoldi. Belgische landskampioen laat weten dat de spits de komende periode niet mag vertrekken, ondanks concrete belangstelling vanuit het buitenland. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een eerder bod van 35 miljoen euro werd direct afgewezen door de clubleiding. En ook een hoger voorstel van 45 miljoen euro brengt daar geen verandering in. Volgens voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is de aanvaller simpelweg niet te koop, omdat de club hem ziet als een absolute sleutelspeler voor de sportieve plannen. Interesse uit de Europese competities blijft ondertussen onverminderd groot. Nadat een poging van het Italiaanse AS Roma al strandde, informeren ook verschillende Engelse clubs regelmatig naar de status van de spits. Zowel Manchester United als Chelsea volgt de situatie op de voet, maar lopen tot nu toe tegen een gesloten deur aan. Clubleiding benadrukt financieel sterk genoeg te zijn om de druk op de transfermarkt te doorstaan. En Club Brugge wil de topschutter sowieso nog minstens één volledig seizoen behouden in het Jan Breydelstadion. Pas daarna staat de club mogelijk open voor een vertrek, met de verwachting dat de marktwaarde van Tresoldi tegen die tijd nog verder zal stijgen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Dit is Grand Prix Radio.